0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App de mouse.

0: Princess.
1: Are you in music?
0: Vrouw Dajoen. En nou wat dat erop trekt.

0: Ajoen Music. Ajoen Music. Ajoen Music.
1: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprak en is van ironie. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht, toch heeft al veel.

ziet hem stoom op het balkon. Met de valk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

0: Vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Rangers in Lotto Spanien. Yay! Iowa Music.
1: Altijd goede muziek.
2: Dat is erover.
3: Olsteners.

0: Schilderman.
1: Waarden wish.
2: Als Schilderman?
1: Niet. Luister alleen maar naar IOM Music.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
2: App de mal.

0: Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinter. Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: en luid na 2 minuten mijn kop gerust.
1: Game over. IOI Music.
2: 100%
3: Ulch. Zeg mannen jongen, hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

0: JMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: Are you in music?
1: 100% plezant, 100% olst.
2: Gloeip verdrommelien, in stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoor.

0: als waar.
1: Mijn maat, Adweer Price om blonde op uw hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just die nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pisang.

0: Vonuten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij, nog nooit gezien of gehoord.

0: tonen. Maar weet je wat? Kom dit eens ontverhuizen. En dan is er nog een kamer vol met Chinese bazaar. Anders moet je naar Remneke bellen. Of de Paroa. Dan woont je er nooit achter. En dan is toch alles draai dobbel. Zijn.
1: Ter te koepen of te rollen. Ik ga nog niet liggen vermoor.
0: Hier zijn, nee. Geblokkeerd.
2: JMB-café.
3: Meer de Neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
4: App hem al.
5: Hey, wat wie allemaal doen?

zijn een fan van de Voel Dat Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Voel Dat Goed Radios van Olst.

0: Hey, kameroot, jij gewoon nog wat klinkers liggen voor mijn oplidvoest te leggen?
1: Bah, Joodman, ik zal ik je hier een stik of vier geven, zeg.

0: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkoepjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
1: Geen kinderkoepjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat af, hè?
0: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zullen wel eens zwijgen tegen van de stien.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

Sniers, zijn boos in eerste. Geen wetten, mortratiesjes, pakken wij al mee.

0: van de Voelja Goe Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven dergoed 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voelja Goe Radio.

0: quel point.
1: Are you in music? Plezante radio.
2: Zeg, Vincent, wat in de biestjes maar, hoe ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaag stilletjes.

0: Vincent, wat past het? Wil ik ons nog geen gondola, jong?
1: Nee, wacht, er eens. Het is hier een famoze, hè?

0: Hoş tut, hoş ne?
1: Kanalı moray.

Die kinnen op kop en de salami, daar hangt ook een stabiel. Maar de foef, dat kan ook wel wat show verkopen, hè? Of doet de vloer nog eens mee?

0: AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinter. AYOE Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp. Ajoen Music App.
2: App hem al.

En je wist mij aan, wie het niet verdacht, toen ik vertrok met een ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar komer zien. Voor de nefoor kwak ze ting op ting. In een akastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef hem maar een beest. Ook al zijn goed dwees, want ben zot van ama. Ik wil dan een pluspapa. Geef hem maar een beest. Ook al zijn goed dwees.

0: muziek. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.
1: Ons horloge tikt tijd. De vaste lavend is na Najoen en Giljor.

AJOE Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeraten en Stinkberg.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: MGMB Café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
2: App hem al.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de Neven App. Voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
3: App hem al.
4: Ja, de Jew.

0: Misschien alvast, waar het Monaro is.
1: IOM Music. 100% Oost. 100% Carnaval.
2: Want Oost is toch een

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

bijzonder. Het schoonste woordeken dat er bestond. Als het is een wereldwonder. Als het is de stad van de maan in de stroot. Als het leven mooi op de bovenste plank. Als het in mijn hart gestolen. En lukt er van tijd hier, is het mank.

0: IOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinter. IOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Dayoin Music. De nummer 1 van Dayoin.
1: De looise maanden 2026. Ze wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: muziken, hoe ik verdel hem op?
1: Nee, alleen een portrettentrekker dat alle dagen van zijten mocht.
0: Jos, en die café was van de wet.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: Kevin Kevin.
1: Ayon Music.
0: Zara Radio.

0: Anuetten Olst Media Building. Ajoel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoel Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: mor gaz alej v ruet.
1: Vore Jonathan, vore Jonathan, je zitter op de mer.
2: We gaan mee, hè?
3: Ja, we gaan naartoe misschien.
2: Op café, blijven hangen.
3: Op café, op welke café?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music.
1: De nummer 1 van de Ajoen.
2: Jarenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zonder oen. Ik vroeg, ey Turk, versteug oor deze na joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geruister schoert in de moskee. En ik paas een ei, die een broen is anders tolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de roe.

op een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het hoei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En dan hoor je zeggen, dat is alles je verderoor. Maar weet je hoor, wat dat Sarkozy doet zo?

Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goh, trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei, die nogal straks, die gaat die hulp beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeposte tippen. En dan gewoon zeggen, dat is alles hier bij de roa. Maar we je hoor.

Xenophon van de Vulda Goeits van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoin Music en City Music, de nummer 1 Vulda Goe radios van Olst.

0: vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste, wat zeg ik, de allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: J&B Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

0: is er van. Want dan voel je daar goed iets van City Music. Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van ons natuurlijk.
2: Oelsnijers en oelsnesjes, kom naar eens zien. Vermoor, geen dingensmaan en oelst, maar Troadogen vastelavond vieren. Zonder ries en krakiel, Troadogen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een oelsnijers.

0: AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg. AYOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

0: plezante radio.
1: Veil ajonen hebben ons de laatste jaren verloten. De melkmolen brengen samen met Duitsers een eerbetoon der Duitsers stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de maan. Stek heel ooit vereer, een kees genomen. Het gemis is graal en groot, maar ooit vergeet haar

0: aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music.
1: Braderie op de Verkemert. Schiefrecht toe Vradeer. Een andere kant van het water. Ons winkel staat open, 7 dagen op 7, behalve de vrijdag achternoem.
2: Allah moro per mij. Allah moro per mij.

0: van ott en Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goede radio's van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jager. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: De nummer 1 van de jongen.
1: Wow, wat is de lawaat hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom, jong. Mocht dat gereed, dan moet ons nog eens kunnen smijten.

0: sokken, zo'n nep op de ver in brand steken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de Jumpy is al op het fietsje Kalparis.
2: Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, vol zit je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.

0: your music.
1: Week al werden we aten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken.
2: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verborgen, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk collega schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: congres.
1: Al was dat voor niet een groeit congres?
0: Ja, jongen. Dus je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heeft er 11.000 stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb maar 1 stemmen. Ik ben de godverdikke grale content af.
0: Ah, wij jongen, Luther gaat er een keer mee trekken. Zeg, weet u wie dat nog eens zingen met? Rijd lekker overig, de champetter begoed. Overig.

0: Vanuit een Olst Media Building. Ajoen Music op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echt een pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
3: App hem al.
4: Ik zag het overlist op het internet.

welke Noorsenier wil naar respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jou een gierverwijk. Die voel je bepikt,

0: Geef mooi maar aan jou in music. Waar avond van Olst?
1: Hey, foef, doe, doe, kwak, heb je al toe, heb je al toe, maar ja, maar beginnen.

0: IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. IOI Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: genoeg.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
4: App hem al.

0: Martin Uso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum werd liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten

Ajoe in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: tienen al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn staan op zoek naar het poosje van bier gaat. Mo van den Berg, zijn zammels weer benaad. Alder is boekje en kans, zij ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Nee, het nam nog niet tegen het vel verkoer.

live van 30 in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

0: Van ott an Olst Media Building. A Joel Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoe Music en City Music. De nummer 1 voelde goed radio's van Olst. Ajoe Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App hem al.
3: In tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
4: We zijn carnaval Nilo. En los, daar is gesproken af.
5: Wat zeg je door? Zal dan ik je gewoon expliceren, zeg.
6: Wat pas de gooi? Versloeiste wettel.

0: hebben ze
1: Hoos, waar zijn die nog?
2: Bij Noos zijn ze al aan het slopen.
3: Dat pijs ik niet, Camaro.
4: Iowan Music. Echt oesters DNA.
5: Dat kruiden nooit kapot.

0: nacht, want smaar is tot zauwes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.
1: Hey, Strobo.
2: Ja, Stilo.

Die vlieger ging niet op en viel op zijn kop. Allooi door het halve van de boom. En nu ik zelf zot gedrooid, riep zijn broer Dijderooid: Hey

Zijn dat pijn? Nee, dat is de politie.

0: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ziet een doorn door is lopen.
1: Een doorn, dat is nog veel erger. Dat kan dat toch niet aan. Wat de jong, wat de jong. Dat zijn serenwoerig nou toch geen voljanet niet meer. Dat zijn travesties. Ze zullen beter eens gezien op Jurgen zijn met neer zolder.
0: Of nog beter. Werst hier naar allemaal bij een voljanet in hart en eden. Want van Cyril Troeg kennen we allemaal nog iets leren.

0: Dag Cyril.
1: Ah, de melkmolen. Was dat daar muziek, hè? Jongen, dat is geen carnavalmuziek, hè, jongens? Ik zal kikkerziet opleggen. Ja, zeg dus, miljard, wat heb je hier mee gebracht?
0: Ah, wel, Cyril, kan je gauw eens om dat slecht verkleed uitleggen hoe dat een echte voor Jeannette eruit ziet?
2: Bah, jood, jongens. En merci voor een goede postierke, hè.
3: Een atkie, van in een metje neerkast. Een
4: vanuit de Olst Media Building. Ajoen Music. Op FM. In Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music. De grootste carnavalsradio van België. De original. De besten. Wat zeg ik? De allerbesten. Ajoen Music.
5: 95% muziek.
6: 25% bla bla.
7: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
8: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: onderweer.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
3: Meer de neven-app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
0: App hem al.

zijn een fan van de Voel Dat Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. De City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ayo in Music en City Music, de nummer 1 Voel Dat Goed Radio's van Holst.

begonnen lieke zingen. En dat gold over mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graalijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in oost is dat ik woon. Nee, dat is toch niet.

0: haven van Olst.
1: Gloeit verdrommelien in stad met mijn moot.
2: Veel schoenmaskers rondom ons trekken ons staten schoenen om.
1: De schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
2: Deze is ons verhoor.

0: also.
1: Meine Maut, Abwehrpreis um Blonde op uw hielen. Het was een bom, maar wat om iets voor gasten wel vervielen. Just hier nooit een boekje, maar wat dat hem nog niet wist. Bissen de pisain, zou geen moois voor

Ik lees het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van Miesje nog verschieten. Maar het is

ogen op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Want is hun de prijs.

wagen toll zeggen, des blad. Wat wordt ajoen, kan niemand imiteren. Je moet geen joeren, als vreemde dat proberen. Allemaal komen onder een riche of krakiel. Als er op ons komt.

Och, het paroas, zijn bruggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Voor dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken.

jongens en maskers, bemint ons ene holst. Lotje moet zeggen, haar schiever is om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot.

is op een ander neer hebben. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

Ach, lieve hond, bedankt, ik was van toen af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

zwart, stik in de mijn. Ik zat in de losbroek op mijn bank met een verveil. Ik hoor me juist gezwoen, mezelf woest te drogen. Als er mij begon nog een met en niet wat vrouwen. Hij zat mij een treize te voefel in de strooiken. Hij zocht mijn telefoon, verrast is te gebroken. Hij moest er nog een ander Isabel. Vermoord aan nog ding zijn historie te vertellen.

0: Ajoie Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg. Ajoie Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Eger, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App hem al.

Serafan van de Vulja Goeits van City Music luistert er online op citymusic.be. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven dergoed 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Natuurlijk.

0: van ott en Olst Media Building. Ajoen Music. 24 uur per dag. Op FM, op 107.8, op 105.8, op DAB Plus en online. Overal in Olst, de Dingerstreek, Oost-Vlonjern en de rest van de wereld. Zet ervan van de voelde goeds van City Music. Luistert en online op citymusic.be. Tune in en de beste radio-apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digitaal. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voelde goeds radio's van Olst. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven-app. App
3: hem al.

0: Johan Music. 100% plezant, 100% oost.
1: Hopla! Hier te tres.
2: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
1: Hier te tres.
2: Het is een gezonde droom.

0: Tres.
1: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
0: Het
1: is een charmante doof. Zulk jord zelfs te lieken, stoot in het groeit op het internet. De discussie mailen is weer in gang gezet.

De nummer 1 van dat jongen. Morgen ons het geld naar binnen. Bien soigné, loyer, weten dat geld niet om de boermen groeit. In het stadspark van ons dorst, doorgebracht.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijen.

0: Vanuit een Olstmeidia building. Ajoen Music op FM in Giel Tengerland op 107.8 en 105.8. Ajoen Music, de grootste carnavalsradio van België. De original, de beste. Wat zeg ik? De allerbeste. Ajoen Music.
1: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
4: Dat, ja, gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Luid, na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Yeah! Ajoe, music.
3: Altijd goede muziek.
4: Dat is erover.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Meer de neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: muziek.
1: De nummer 1 van Dayoen.
2: Zot, zot, stijke zot.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Een keer per jaar te komen dat joenen al te goor, want in de stoet lotte

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: Wer aber von uns?
1: Jose Maskes Lust

0: op, met pelno de knoppen.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
1: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid, na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jou en music.
3: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ayo and Music. En luister naar Ayo and Music overal en altijd. De Neven Ayo and Music app.
5: App hem al.

0: Goedenavond, meneer. Ik ga nog een tafelje voor tweeën.
1: Maar niet, madame. Want bij een douche heb je nooit genoeg kusje. Hoewel gij de pinnengoort presenteren haar.
2: Welkom bij Shade Douche.

0: Okay. Voice the truth, voice this.
1: Da kann er nur noch reden.

0: Appeltje Oeso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog rale koe. Op datum het liep ik eens rond.
2: Mijn moog was ontgrond, wat een mens ten doet, werd fritten.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

carnaval gebeikt er altijd iets speciaals. Want op de markt door waar de kei

0: Juan Sitchka Cynic Dames. Juan zit een van de lelijke vrouwen die me gewoon verbaal. Een snijken hier, was zoeken door, en voilà, de sperma koor. Spiegelke, spiegelke om de wand.
1: Wat is er hier? Mijn man dans.
2: Hey, last van een was cellulit, is hier een paniek. Wij zorgen dat probleemke weg in ons beauty kliniek.
3: Madame, in goed en veel of vet, kom naar ons kliniek. En alles voor een klein budget, kom naar ons kliniek.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Let even de en de douche en met een graalijk plan om de rechteroever te verbaan, de Oosterse Riviera.

0: aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music.
1: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een tweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat. Ik heb mij joren lopen af te vragen of dat wel een masker was.

0: zo spijtig van een roze lippen.
1: Kapitalisten en andere tisten. Allemaal loesteren zijn oor.
2: Are you in music?
3: Gedierig.

0: nu is het al.
1: Hey Johan, ik heb hier iets fijne pijzen. Elk jaar non leave your kwart de kribbels in de bord. Ja, wat dat doe ik?
2: Dat zal wel zijn, Timo. Maar ik weet wat dat is. We zijn versnodemd.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gegaar bestond er echt geen ding. Kijk, het is nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: De garde is veraltooid van her.
1: Amai, mijn frak.

0: 20% muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Zeg, dat kostuum en dat wagen, dat stond precies op Vingerest.
3: Nou, dat gezicht, amai, dat is hoe ik het hebben.
2: Hier, zeg,